Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Ik ben blijde om te zeggen, hörst gewoon bij mij.

0: wezen, dag en nacht.
1: Wees voor mij echt heel bijzonder, zowel in plus als soms in min.

Ik erg me kapot aan mensen die zich over fouten van anderen opwinden. Maar hun eigen tekortkomingen, oh my. Ik daarentegen ben in mezelf getreden. Ik heb een fout gevonden en zal nu meedogenloos zelfkritiek uitoefenen. Oh man, ik ben veel te bescheiden. Daar

te krenken, om voor eentje de liefste te zijn. Oh man, ik ben veel te bescheiden, maar daarom

Ik heb dan ook van een carrière als Hollywoodster afgezien, omdat anders

0: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In Lille in de Antwerpse Kempen is de E34 gisteravond de tijd dicht geweest. Daar gebeurden verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. 13 mensen raakten gewond en een motorrijder van 28 kwam er om. Een expert onderzoekt het ongeval. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen, zegt Savaria, de koepel van de holibi-organisaties. Aanleiding een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Savaria. Scholenkoepels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat dook later op een cruiseschip waarvan passagiers in de stad geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet, 3 zijn overleden. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren, maar volgens de stad komt dat virus daar al lang niet meer voor. De spelers van Union hebben de bekerwinst gevierd gisteravond. Eerst aten enkele van hen nog frietjes aan het Koning Boudewijnstadion. Daarna trokken ze naar hun fans op het Van Menenplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge en dat is cruciaal in de strijd om de titel. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter. En een temperatuur van 17 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In Lille in de Antwerpse Kempen is de E34 gisteravond de tijd dicht geweest. Daar gebeurden verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. 13 mensen raakten gewond en een motorrijder van 28 kwam er om. Een expert onderzoekt het ongeval. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen, zegt Savaria, de koepel van de holibi-organisaties. Aanleiding een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Savaria. Scholenkoepels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat dook later op een cruiseschip waarvan passagiers in de stad geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet, 3 zijn overleden. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren, maar volgens de stad komt dat virus daar al lang niet meer voor. De spelers van Union hebben de bekerwinst gevierd gisteravond. Eerst aten enkele van hen nog frietjes aan het Koning Boudewijnstadion. Daarna trokken ze naar hun fans op het Van Menenplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge en dat is cruciaal in de strijd om de titel. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter. En een temperatuur van 17 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Welkom vrienden allemaal in onze oud en nieuw show, ons programma. We zijn er wederom heel graag bij, ik en Anja. En we maken wederom heel graag voor jullie een uurtje lang leuke plaatjes. We wensen jullie alvast veel plezier toe en beginnen deden we al met deze mooie van Mieke, een engelbewaarder.

werk van Pierre van Dam. Ik verscheurde je foto. Brengt een oudere hit van Koos Alberts en een vernieuwd kleedje. Maar wisten jullie ook dat het twee neven waren? Ooit hebben ze samen een duet gezongen. Echte vrienden.

0: Van Dam met Ik verscheurde je foto. Nou ja, ik zou toch eens willen vragen aan Anja of zij zoiets zou doen. Zou jij mijn foto ooit verscheuren, Anja?
1: Dat ligt er nogal aan, wat je ooit vreet.
0: Ja, ja, dat is weer al mooi uitgedrukt, hè. Maar ik heb hier een mooie klaarliggen van Wiltura. En die heeft het over jaloers. Ken jij dat, jaloers, of zit dat niet in jou?
1: Dat zit niet in mij.
0: Oh, gelukkig maar, want dat heb ik ook niet. Dus Wiltura, we zongen er ooit een liedje over dat ze zo jaloers was. Dat is eentje van zijn leuke nummers vanuit 82. We gaan er samen naar luisteren, Anja. Gelukkig is ze niet jaloers. Ze weet wat ze aan mij heeft. Oké, is weer een geruststelling.

Lieve Anja en Rudolf, zouden jullie dat liedje van Jeremy nog eens willen draaien? Ja, natuurlijk, Janneke uit Nederland. Heel graag zelfs. Hier is hij dan, Jeremy Casale, met zijn eerste single.

0: zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai.
1: Jeremy Cazalet met zijn eerste single, zoals Anja net zei. Ik ga de titel niet uitspreken, vrienden, want dan slaag ik mijn tong volledig in een knoop. Dus ik ben echt niet iemand om Franstalige liedjes uit te spreken. Maar dat zijn er wel meerdere onder ons, zeker. Hè? We gaan terug naar 10 om te zien. Ze waren ooit zo razend populair. Een van hun toppers, Deep, Get Ready.

waren het gouden tijden voor onze Vlaamse artiesten met het populair programma van Tien om te zien, dus wekelijks op televisie. Get ready vanuit die periode met Tien om te zien dus en Diep zo diep. Wel, we hebben hem nog eens meegebracht, hè. Hoe kan het ook anders? The Summer Holiday, de nieuwste van Die Calimeros.

0: onze vriend en collega Danny D'Amaro met een mooie song dus in de Oud en Nieuw Show met deze Mijn Liefste Wens. En een andere plezante collega is natuurlijk onze CDV. Hij weet altijd de ambiance te brengen. En vooral ook met zijn nieuwe single Van Mijn Pintje, zegt hij. Daar blijft het vanaf.
1: Een avond stappen, een pintje pakken.

nieuw werk van een lieve vriendin die altijd zichzelf is gebleven. Zo spontaan. Tia Rosita, dan als ik jou zie.

was ons Tina met haar nieuwe single Als ik jou zie. Met de volgende keren we terug naar het jaar 1973. Een halve eeuw terug met Bobby Prins en Mama Dolores.

Een mooie Nederlandse zanger, Jeroen van Zelst, bracht deze mooie single uit in 2024 met de titel Ladder naar de Hemel. Mocht dit toch eens kunnen bestaan, hè?

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El Nederland.
4: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Tennissalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
6: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
7: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenig. Met live optredens van Guus Meeuwis.
8: Het is een nacht.
7: Meteor.
8: Ja, dit is wat mijn mama zei.
7: Samson en Marie. Milk Inc.
9: I will walk on water.
7: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak
2: je vrienden en familie mee. En kom feesten op het Bastion Festival 2026.
9: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
10: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
11: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
10: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
11: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
12: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen.
13: Meer informatie op meubelengeusens.be.
14: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
15: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren. Voor klein en groot. Voor jong en oud. In alle stijlen en trends. Naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier. Waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos. Weertersteenweg 276 te Mooi. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
16: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
17: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
18: Radio Monza, het nieuws.
19: Aan het stadhuis van Sint-Giris in Brussel hebben enkele honderden fans van Union gisteravond de bekerwinst gevierd. Om iets over 9 kwamen de spelers er al aan, maar lang bleven ze niet. Want er is zondagavond al de play-off 1-topper van zondag in en tegen leiderclub Brugge. Dat is een cruciaal duel in de strijd om de titel. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren al onderweg, melden verschillende nieuwswebsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland, na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 14 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Zeker één van hen is minderjarig. Dat meldde politiebronnen aan persbureau AFP. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. In diezelfde wijk werd eind vorige maand ook al een man doodgeschoten. Het Franse gerecht legde toen een link met het drugsmilieu. De Fransman Christophe Laporte moet passen voor de Ronde van Frankrijk door een spierscheur. Door een val op training meldt zijn ploeg Visma Lise Bike. Laporte is 33. Vorig jaar miste hij de Tour ook al, toen was hij ziek. De weersverwachting dan. Vandaag wisselend bewolkt met kans op buien, mogelijk onweer. Temperaturen 13 graden. Ook morgen zaterdag hetzelfde wisselvallige weer. Zondag wordt droger en iets zachter bij temperaturen rond 17 graden.
18: Dit was het Radio Monza Nieuws.
20: Monza's favoriet.
21: Hallo, ik ben Patrick Jochems en ik ben verkozen als de nieuwe Monza favoriet met mijn nieuwe nummer. Jij hoort bij mij. Heel veel luisterplezier.
20: Monza's favoriet.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Bij Schoenmode Het Schoentje is er een totale uitverkoop wegens stopzetting. Na 43 mooie jaren gaan we met pensioen. De uitverkoop loopt tot einde juni, dus wees er snel bij, want op is op. Op de wintercollectie van onze gekende merken zijn er nu kortingen van 30-70%. Dus nu winterschoenen kopen is later voordelig rondlopen. De zomercollectie van lederen handtassen met een korting van 20% staan nu in de aanbieding. Net zoals dames- en heren schoenen met korting tot 50% tijdens deze totale uitverkoop. Spring regelmatig eens binnen op de Voorshoventerweg 14 te Voorshoven in Goetren. Elke week zijn er nieuwe aanbiedingen op dames- en heren schoenen. Dit is ook te volgen op onze Facebookpagina. Het Schoentje is dagelijks geopend van 10 tot 12 en van 13:30 tot 18 uur. Op zaterdag tot 17 uur. Zondag en maandag zijn we gesloten. Want je weet het, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089-650-643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem Dilse Stokkem of surf naar www.rm-computers.be.
0: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Maasdijk, Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier in Maasdijk. Puur verwinnerij sinds 1978.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie, telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be. Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
4: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Maasdijk, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
5: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je ticket via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
6: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV. Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
7: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
8: Gebroeders Vers van Doe-het-zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwalbarg 210 op Gelabeek. Gebroeders Versson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Versson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versson.be. E-mail info@versson.be. Tot ziens bij Gebroeders Versson.
9: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: Aan het stadhuis van Sint-Gilles in Brussel hebben enkele honderden fans van Union gisteravond de bekerwinst gevierd. Om iets over 9 kwamen de spelers er al aan, maar lang bleven ze niet. Want er is zondagavond al de play-off 1-topper van zondag in en tegen leiderclub Brugge. Dat is een cruciaal duel in de strijd om de titel. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren al onderweg, melden verschillende nieuwswebsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland, na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 14 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Zeker één van hen is minderjarig, dat melden politiebronnen aan persbureau AFP. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. In diezelfde wijk werd eind vorige maand ook al een man doodgeschoten. Het Franse gerecht legde toen een link met het drugsmilieu. De Fransman Christophe Laporte moet passen voor de Ronde van Frankrijk door een spierscheur. Door een val op training meldt zijn ploeg Visma Lise Bike. Laporte is 33. Vorig jaar miste hij de Tour ook al, toen was hij ziek. De weersverwachting dan. Vandaag wisselen, bewolkt met kans op buien, mogelijk onweer. Temperaturen 13 graden. Ook morgen zaterdag hetzelfde wisselvallige weer. Zondag wordt droger en iets zachter bij temperaturen rond 17 graden.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.
13: Monza's favoriet.
14: Hallo, ik ben Patrick Jochems en ik ben verkozen als de nieuwe Monza favoriet. Met mijn nieuwe nummer, jij hoort bij mij. Heel veel luisterplezier.
13: Monza's favoriet.

Goedemorgen luisteraars van Radio Monza, iets over de klok van 9 uur. Van 9 tot 12 verveerde muziek uit vervlogen tijden met het programma Muziek Mix. Het weekend tegemoet samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

We gaan het eerste uur starten met Danny Derover, Vrouw van mijn leven, om dan te vervolgen met de Flippers, Santo Domingo, om dan verder te luisteren naar Mine Man as a Sweet Man van Millie Jackson.

My name is in Sweet Man. We gaan nu verder luisteren naar John de Bever, Ik Vergeef Je. Om dan te vervolgen met Roy Black, Ik Denk Aan Dich. Om dan te vervolgen met Jim Rees, Welcome to My World.

Wij gaan luisteren. Zou dit liefde kunnen zijn? Om dan te vervolgen met wat Francis Chausson van Alain Barrière. Om dan verder te luisteren naar een instrumentale van de Limburger buben Freunde träumen de harmonica.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor Moederdag, Vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
1: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be. Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El Nederland.
4: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busstraat in Rooi.
1: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
3: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Maaseik bent u aan het juiste adres voor
5: VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP-taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
6: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op vdselectronics.be.
7: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza. Het nieuws.
9: Aan het stadhuis van Sint-Giris in Brussel hebben enkele honderden fans van Union gisteravond de bekerwinst gevierd. Om iets over 9 kwamen de spelers er al aan, maar lang bleven ze niet. Want er is zondagavond al de play-off 1-topper van zondag in en tegen leiderclub Brugge. Dat is een cruciaal duel in de strijd om de titel. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren al onderweg, melden verschillende nieuwswebsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland, na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 14 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Zeker één van hen is minderjarig. Dat melden politiebronnen aan persbureau AFP. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. In diezelfde wijk werd eind vorige maand ook al een man doodgeschoten. Het Franse gerecht legde toen een link met het drugsmilieu. De Fransman Christophe Laporte moet passen voor de Ronde van Frankrijk door een spierscheur. Door een val op training meldt zijn ploeg Visma Lease Bike. Laporte is 33. Vorig jaar miste hij de Tour ook al, toen was hij ziek. De weersverwachting dan. Vandaag wisselen, bewolkt met kans op buien, mogelijk onweer. Temperaturen 13 graden. Ook morgen zaterdag hetzelfde wisselvallige weer. Zondag wordt droger en iets zachter bij temperaturen rond 17 graden.
5: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Hoi, we zijn er weer. Tweede uur zendtijd van het programma Muziek Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben. We gaan luisteren naar Robert Pater, Adios Amigo, om dan verder te luisteren naar Ferry de Lits, Viva Cerveza.

Ik kreeg het eerste uur een oproep van een luisteraar. Hij is namelijk 35 jaar getrouwd en ze kennen elkaar 43 jaar. Nog vele jaren gewenst met goede gezondheid en geniet van het leven. We gaan draaien Blauwe Korenbloemen, zoals aangevraagd. Groetjes.

Ja, we luisteren naar John de Bever. We gaan nu luisteren naar Alpentrio Tirol. Om dan verder te luisteren naar de Hollies. Om dan te vervolgen met Hugo Peters, de jongen met de mondharmonica.

We gaan nu luisteren naar Kiss Me Quick, een country reggae weergave. Om dan te vervolgen met Vikinger, kuschel dich in meinen armen. Om dan verder te luisteren naar Ons Geheim van Cliff Riley en Luc van Meeuwen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine, diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw, maar ook gezuiverde petroleum- en zibrokachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop, waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol. Grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi. Aan de Heikamp 1003 in Molenbeersel.
3: Ondernemingen Ele en Vee vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containerverhuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
4: Brouwerij Maas in Stamprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het oude Stamprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet, dit is een organisatie van Heemkunde Stamprooi.
5: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
6: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
7: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
8: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi. Op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
4: Zondag matinee op zondag 17 mei. Met optredens van Miss Lana, Valère, Bram van de Ven, Herman en Anita. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Essenstraat 1 plus 2 keer in Rooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
8: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
4: Fusiefietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
9: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
10: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
11: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
12: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws.
14: Aan het stadhuis van Sint-Gilles in Brussel hebben enkele honderden fans van Union gisteravond de bekerwinst gevierd. Om iets over 9 kwamen de spelers er al aan, maar lang bleven ze niet. Want er is zondagavond al de play-off 1-topper van zondag in en tegen leiderclub Brugge. Dat is een cruciaal duel in de strijd om de titel. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren al onderweg, melden verschillende nieuwswebsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland, na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 14 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Zeker één van hen is minderjarig. Dat meldde politiebronnen aan persbureau AFP. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. In diezelfde wijk werd eind vorige maand ook al een man doodgeschoten. Het Franse gerecht legde toen een link met het drugsmilieu. De Fransman Christophe Laporte moet passen voor de Ronde van Frankrijk door een spierscheur. Door een val op training belt zijn ploeg Vesma Lise Bike. Laporte is 33. Vorig jaar miste hij de Tour ook al, toen was hij ziek. De weersverwachting dan. Vandaag wisselen, bewolkt met kansen buien, mogelijk onweer. Temperaturen 13 graden. Ook morgen zaterdag hetzelfde wisselvallige weer. Zondag wordt droger en iets zachter bij temperaturen rond 17 graden.
15: Dit was het Radio Monza Nieuws.
16: We zijn er weer. Derde uur zendtijd van het programma Music Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob.

Ja, voor de Fransbouwer heb je even voor mij. We gaan nu vervolgen met Danje Wagner, Mooie Blauwe Ogen, om dan te vervolgen met Move It, bla bla bla.

Tango d'amore, een tango heerlijk om te dansen. We gaan luisteren naar Het Smetje. Om dan te vervolgen met Du bist meine wahre Liebe.

Ja, wat gaat de tijd vlug. We zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend gewenst. En als je tijd het toelaat, dan horen we ons terug op maandagmorgen.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van een nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooy, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro. Steger Snacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooy. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Seger Snacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooy. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooy ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooy terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooy.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooy, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooy, Natterveld 25 36 40 Keunrooy, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooy. Sterk in wat ze doen, correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Keunrooy. Industriezone Leurbroek in Keunrooy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettig, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El-Nederland.
0: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Keunrooy. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
1: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
4: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosserieherstellers voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpadden met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
5: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws.
7: Aan het stadhuis van Sint-Gilles in Brussel hebben enkele honderden fans van Union gisteravond de bekerwinst gevierd. Om iets over 9 kwamen de spelers er al aan, maar lang bleven ze niet. Want er is zondagavond al de play-off 1-topper van zondag in en tegen leiderclub Brugge. Dat is een cruciaal duel in de strijd om de titel. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren al onderweg, melden verschillende nieuwswebsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland, na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 14 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Zeker één van hen is minderjarig. Dat meldde politiebronnen aan persbureau AFP. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. In diezelfde wijk werd eind vorige maand ook al een man doodgeschoten. Het Franse gerecht legde toen een link met het drugsmilieu. De Fransman Christophe Laporte moet passen voor de Ronde van Frankrijk door een spierscheur. Door een val op training meldt zijn ploeg Visma Lise Bike. Laporte is 33. Vorig jaar miste hij de Tour ook al, toen was hij ziek. De weersverwachting dan. Vandaag wisselend bewolkt met kans op buien, mogelijk onweer. Temperaturen 13 graden. Ook morgen zaterdag hetzelfde wisselvallige weer. Zondag wordt droger en iets zachter bij temperaturen rond 17 graden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
4: Monza's favoriet.
8: Hallo, ik ben Patrick Jochems en ik ben verkozen als de nieuwe Monza favoriet met mijn nieuwe nummer. Jij hoort bij mij. Heel veel luisterplezier.
4: Monza's favoriet.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: De Rekheimer Muzikanten Blaasfestival 23 mei 2026. Van 8:30 tot 19:45. De Aalander Muzikanten onder leiding van Jos van der Rijt. De Ransdorf Muzikanten van 19:45 tot 21:00 onder leiding van Pierre Laven. Van 21:00 tot 22:15 de Ellenthaler Muzikanten onder leiding van Jesper Kessels. En van 22:15 tot 23:30 Osgenuge Bree onder leiding van Bert Adams. Dit gaat allemaal door in het Oostzee Kleinveld, Populiere Laan 30 te 3621 te Rekken. Gratis inkom. Info 0475-77-1200. Hulp nodig bij opruimen, verhuizen of na een sterfgeval? Ben je je huis aan het opruimen en wil je bepaalde spullen een tweede leven geven? Ga je verhuizen en weet je niet wat te doen met spullen die je niet meer gebruikt? Heb je hulp nodig bij het leegmaken van een woning? Of zoek je ondersteuning na een sterfgeval bij het leegmaken van het huis? Slechts één adres. Fanfare de Vrijheidszone. Help je graag met zorg en respect. Voor meer informatie bij Leo Soons op het nummer 0477-43-55-77. Of bij Leo Henkens op het nummer 0475-50-16-77. Eén adres voor al je opruim- en leegmaakwerken. In de Zipsederie, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen en uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart en loopt als een trein. Neem dus snel eens een kijkje op www.zeepzederie.be voor het volledige aanbod. En ontdek naast het nieuwsconcert van Jane Barefoots en Lou Roman Band, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten, Weerman Bram Verbrugge en Katrien Moerkerke. Nog meer interessante voorstellingen. 46 jaar Pinksterfeesten op de Vos tot Bree. De 46e editie van de Pinksterfeesten gaat door van 22 tot 24 mei. Op vrijdag 22 mei vanaf 20 uur kinavond. Op zaterdag 23 mei avontuurlijke kidsnamiddag op het programma vanaf 14 uur. Voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar. Deelnemen €5, verzekering, een drankje en wafel inbegrepen. Einde van deze spetterende namiddag omstreeks 16:30. Op zondag 24 mei vanaf 12 uur, traditionele rommelmarkt. Al 46 jaar, de leukste rommelmarkt van Bree en omgeving. Als afsluiter een versgebakken warme wafel, Limburgse vlaai met een kop koffie of fris op het terras aan het jeugdlokaal. De Pinksterfeesten zijn bedoeld als ondersteuning van de jeugdwerking KJ en de jeugdlokalen op de Vostert. Iedereen van harte welkom. Bedevaart Banneu op woensdag 1 juli. Diverse opstapplaatsen in ons dekenaat. Bij minder dan 5 deelnemers per opstapplaats zoeken we samen naar een andere opstapplaats waar je kunt aansluiten. Het programma om 10:15 gebedsweg, om 11:00 eucharistieviering, om 12:15 middagmaal picknick, om 13:30 kruisweg, om 15:00 ziekenzegening en om 17:10 vertrek. Inschrijven bij Mathieu Achten op mathieu.achten1@telenet.be of telefoneren naar 089-56-39-62. Doorgeven van gegevens voor verzekering. Van iedere deelnemer. Dus dat is het naam, adres, telefoonnummer en of mailadres, geboortedatum. Prijs voor volwassenen €25, jongeren tot en met 15 jaar €15. Inschrijven ten laatste op zondag 21 juni. Bedevaart Banneu, woensdag 1 juli. Wie doet er mee? Garageverkoop Siedelveld Natterveld op zaterdag 16 mei van 10 tot 17 uur. Je verkoopt oude spullen zoals speelgoed, kleren, babyspullen, porselein, glazen, fietsen, alles wat je maar weg wil doen. Ieder op zijn eigen adres aan de voor- of zijkant van je huis. Doe je mee aan de garageverkoop? Hang dan een kleurrijke ballon aan je brievenbus. Er wordt reclame gemaakt om de garageverkoop bekend te maken. Veel succes aan alle deelnemers. Voor meer informatie kun je terecht bij Schooie Pierre op het nummer 0495-58-38-69. Niet vergeten, wijk barbecue op zaterdag 4 juli. 5 jaar plein Viest Gijsingen, tent pleintje Haakskamp. 14 mei pleincafé vanaf 20 uur. 15 mei GG Goudparty vanaf 21 uur. 16 mei plein Viest vanaf 15 uur. Met optredens van Douwen Heze, Lucas, De Plankskes, Heel Tour de Ramones, Empty Promises, Jules Achte, Ambiance-band, De Keienkrakers. Zie ook www.pleinviest.be. Inkom is gratis. Iedereen van harte welkom.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Het 10e Countryball op zaterdag 4 juli. De deuren openen om 17:30 uur. Muziek start om 18 uur. Voorverkoop 6 euro, kassa 8 euro. Optredens van Mr. P en Country Duo Highway. In het Heem, Kloosterstraat nummer 5, de 3670 Oudsbergen-Meeuwen. Bestel en koop tijdig je kaarten via 0498-80-62-86 of op tyrcd05@gmail.com. Het rekeningnummer BE94-9795-2923-2914. Iedereen van harte welkom. Beste Radio Monza luisteraars, Frans Teunis organiseert van 15 tot 22 mei 2026 een grandioze muziekreis naar Sidi in Turkije. Er gaan veel artiesten mee op deze reis. Saskia Teunis, Karel Verspaget, Theo Klaasens, Frankie Milkens, Roy Mone en Raymond Wijsters. Het hotel is op basis van Ultra All In. Het ligt aan de zee van Sidi. De prijs per persoon 1050 euro. Deze prijs is inclusief vervoer heen en terug naar Keulen Airport. 20 kilo koffer. Transfer ter plaatse, 3 dagen optredens van de artiesten. Heb je interesse? Neem dan contact op met het reisbureau Vlugel in Hoensbroek op het nummer 0031 45 521 1527. Veld, samen eco-actief. Op zaterdag 16 mei, plantenruil, plantenweggeeftafel. Van 9:30 tot 12 uur aan het containerpark. Van 14 tot 16:30 in woonzorgcentrum Zorgvliet. Zaterdag 16 mei, plantenruil, plantenweggeeftafel. Op vrijdag 22 mei aanstaande om 19 uur is er een gebedsviering ter ere van de heilige Rita. Het comité heet iedereen van harte welkom aan de kapel in de Basdongstraat in Rooi. Landelijke Gilde Kinrooi, douwwandeling op zondag 17 mei. We komen samen om 5 uur stipt buiten aan het schutterslokaal van schutterij Sint-Servatius Raam en begeven ons met auto's naar een mooi natuurgebied. Onder begeleiding van onze gids Twan Smeets maken we een prachtige wandeling en krijgen we de nodige uitleg over fauna en flora. De wandeling zelf zal ongeveer 2 uur duren. Achteraf gaan we naar het schutterslokaal om er te genieten van een stevig ontbijt, spek met eieren. Ook niet-wandelaars zijn welkom op het ontbijt. De bijdrage voor de begeleide wandeling met een drankje onderweg en het ontbijt met bijhorende drank bedraagt 10 euro per persoon. Voor niet-leden 12 euro. En kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis deelnemen. Inschrijving voor de douwwandeling kan tot 10 mei enkel via overschrijving van het correcte bedrag op het bankrekeningnummer van de Landelijke Gilde Kinrooi. BE44-4352-1503-5345 met als vermelding het aantal volwassenen plus kinderen minder dan 12 jaar. Gelieve ook je keuze door te geven. Wandeling met ontbijt of enkel ontbijt. 30 jaar de Cham, Rockfestival, Sporthal de Bongerd in Tongerlo, Special Guest Guy Swinne, Black Moon Tan, Catfish. Op zaterdag 6 juni 2026. Inkom is gratis, de deuren open om 18:30 uur. 21ste Back on Stage, A Tribute to Iron Maiden, by Flight 666, Coil, U2 by Bonavox, No Sweat, Golden Earring by Skeftum, op zaterdag 30 mei, de deuren open om 15:30 uur. Sporthal Olympia Bree, sporthal nummer 6, tickets en info, backonstage.be.
0: Dit is Radio Monza informatief op 2 radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
5: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: Terug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik.
5: Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het oude Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet, dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
7: Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook,
8: bloemen- en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
9: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
10: Ja, dit is wat mijn mama zei.
9: Samson en Marie. Milk Inc. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: Aan het stadhuis van Sint-Gilles in Brussel hebben enkele honderden fans van Union gisteravond de bekerwinst gevierd. Om iets over 9 kwamen de spelers er al aan, maar lang bleven ze niet. Want er is zondagavond al de play-off 1-topper van zondag in en tegen leiderclub Brugge. Dat is een cruciaal duel in de strijd om de titel. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren al onderweg, melden verschillende nieuwswebsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland, na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 14 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Zeker één van hen is minderjarig. Dat meldde politiebronnen aan persbureau AFP. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. In diezelfde wijk werd eind vorige maand ook al een man doodgeschoten. Het Franse gerecht legde toen een link met het drugsmilieu. De Fransman Christophe Laporte moet passen voor de Ronde van Frankrijk door een spierscheur. Door een val op training meldt zijn ploeg Visma Lise Bike. Laporte is 33. Vorig jaar miste hij de Tour ook al, toen was hij ziek. De weersverwachting dan. Vandaag wisselend bewolkt met kans op buien, mogelijk onweer. Temperaturen 13 graden. Ook morgen zaterdag hetzelfde wisselvallige weer. Zondag wordt droger en iets zachter bij temperaturen rond 17 graden.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.

White natuurlijk met zijn grote klassieker en dat allemaal voor jou in ons programma. We zijn intussen beland in deel 2 van deze muziekdoos, vrienden. Voor onze latere afstemmers noem ik jullie allemaal van harte welkom. En fijn dat je meeluistert en gekozen hebt om te luisteren naar deze muziek van Muziekdoos.

0: Jij bent alles wat ik wou.
1: De nieuwe Chovali.
0: Spijt me, ik was fout. Om te denken, het is voorbij. Ik ben liever vrij. Ik wist niet hoeveel ik om je geef. Voel pas nu voor wie ik werkelijk leef. Ik heb nu pas ingezien

Ja, ja, raak dat deuntje maar eens kwijt, die koekoek, koekoek. De nieuwe single voor John de Bever. We gaan nog eens een van mijn favoriete songs draaien vanuit de 70er jaren. Deze Paul Young. Love on.

jongens vanuit Liverpool. De Beatles is met een van hun mooie, prachtige songs. All You Need Is Love. De muziek van Jasperina de Jong. Onlangs bracht ze een album uit met allemaal liedjes van Jasperina de Jong, onze collega Ida de Nijs. En uit dat album komt deze single. Doe we

we muziek van hem draaien, wees dan gerust, daar komt daar reactie op dus. En er werd gevraagd om deze nog eens te draaien van die mooie warme stem van Tony Stipe. En dit is onze collega CDV. Samen met Ashley.

0: CDW samen met Ashley. En we gaan ons naar een Tura momentje toe. Samen met deze. We gaan ervan genieten.
1: Zonder fijn.
0: De telefoon bezit.
1: Dat de telefoon bestaat.
0: Wiltura.

Cultura, heerlijke muziek deze. Telefoonbezetters komt uit het album voor de fans die dat graag willen weten. Will in Nashville. We maken plaats voor een streepje country muziek.

0: Ik had een ring gekocht, niet voor mijn vrouw. Want mijn vrouw en ik, we zijn nog slechts vrienden voor mekaar. Nee, die was bestemd voor een meisje waarvan ik hield. Op een dag wou ik de ring nog eens bekijken, maar stel je me verbazing voor toen ik hem niet meer vond. Ik was in paniek en dacht mijn geheim verraden. Toen zei mijn dochtertje:
1: kijk papi, ik heb een ring gevonden. Ik dacht dat je hem voor mami

zei, nee meisje, mami heet niet Sylvia. Ze hebben me in de winkel niet goed verstaan. Met tranen in de ogen keek ik naar mijn kind. Nee, haar kon ik niet verlaten. Ik besefte plots dat ik mijn huwelijk nog een kans moest geven. Nog eenmaal proberen, al was het alleen maar voor mijn

Kevin Frey dus met zijn prachtig nummer. En we hadden even een probleempje met de microfoon die het even liet afweten. Kan natuurlijk allemaal gebeuren dus tijdens onze uitzendingen van deze aflevering van Muziekdoos. Even kijken, wat hebben we nu klaar liggen? Ja hoor, we gaan even muziek van onszelf draaien. Uit het album Het Geluk, dat je kan beluisteren via Spotify. Deze Rudolf Stevens.

Een nummer van Elvis Presley, maar in de 70er jaren werd het ook een stevige hit voor deze meneer Ricky Gordon, zowel bij ons in Vlaanderen als in Nederland. Hij heeft ook een nieuwe single, die draaide al vaker, Je hebt me gelukkig gemaakt. Maar dit is eentje van een poosje terug. Salim Segers, voor jou.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, bus 2 te Kinrooi. Zondag matinee op zondag 17 mei. Met optredens van Miss Lana, Valère, Bram van de Ven, Herman en Anita. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Esserstraat 1 plus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
2: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Maasdijk. Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino chocolatier in Maasdijk. Puur verwinnerij sinds 1978.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Maasdijk, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt, te gast, of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
6: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
7: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maasdijk.
8: vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11.30 uur tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
9: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
10: Gebroedersvers van doe-het-zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwalbarg 210 op Glabbeek. Gebroedersverson staat garant voor kwalitatieve schijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersverson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersverson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
11: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
12: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza. Het nieuws.
14: Natuurorganisaties maken zich zorgen over het water in de Grote Kemmelbeek in de Westhoek. Daar werden extreem hoge waarden oxamiel gemeten. Dat is een pesticide dat gebruikt wordt om insecten weg te houden van gewassen. Volgens de watergroep is er geen gevaar voor het drinkwater. Wie op dit moment een reis naar pakweg Egypte of Turkije wil boeken, kan uitzonderlijk grote kortingen pakken. Heel wat hotels bieden zelfs één nacht boeken, één nacht gratis aan. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Europese bestemmingen als Spanje, Portugal en Kaapverdië zagen dan weer meer toeristen. Intussen gaat de Nederlandse vliegtuigmaatschappij Transavia stevig besparen omdat kerosine te duur is. Het gaat om besparing van 10 miljoen. Mogelijk worden er ook banen geschrapt. Eerder kondigde Transavia ook al een extra toeslag aan van €5 op een aantal vluchten door de gestegen brandstofprijzen. De Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. De 2 maakten deel uit van een crimineel netwerk dat bereide frituursnacks naar ons land smokkelt. Bij een inval vond de politie honderden kilo's vlees en €10.000 cash. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De vraag is nu of het om die bultrugwalvis Timmy gaat. Onderzoekers gaan in de loop van de dag proberen een staal te nemen van het kadaver. Timmy is de walvis die meerdere keren aanspoelde voor de kust van Duitsland. Na een gigantische reddingsoperatie werd hij uiteindelijk weer naar de Noordzee gebracht. Experts vrezen al langer dat hij dood is. Zwemster Florine Gaspard heeft haar eigen Belgisch record verbroken op de 50 meter schoolslag. Dat deed ze op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen. Ze deed 30 seconden en 37 honderdste over één baantje en dat is 7 honderdste sneller dan haar vorige record. Mogelijk nog buien, lokaal stevig met onweer. Fris, maxima 13 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw buien, 14 graden. De dagen daarna wisselvallig, maar vanaf dinsdag zou het wat warmer worden.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
3: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
1: Jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kistbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El-Nederland.
2: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7. Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor... VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP-taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
2: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. info@pepeclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
4: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza. Het nieuws.
6: Bondscoach Rudy Garcia heeft bekendgemaakt wie er meegaat naar het WK voetbal deze zomer. In totaal 26 spelers. Naast degene die je al hoorde mogen ook Axel Witsel, Hans van Aken, Zeno de Bast en Charles de Ketelaere mee. Doelman Mats Sels, Lovie Openda, Romeo Lavia en Nathan de Kat blijven thuis. Er zijn toch wel een aantal verrassingen dus opgedoken. Het WK voetbal vindt plaats in Mexico, Canada en de VS. Het gaat op 11 juni van start. De Nederlandse vliegmaatschappij Transavia moet stevig besparen omdat kerosine te duur is. Het gaat om een besparing van 10 miljoen euro. Mogelijk worden daar ook banen doorgeschrapt. Eerder kondigde Transavia ook al een extra toeslag aan van 5 euro op een aantal vluchten door de gestegen brandstofprijzen. De Franse politie heeft twee Belgen opgepakt voor illegale smokkel van, u raadt het nooit, curryworsten en Mexicano's. De twee maakten deel uit van een crimineel netwerk dat bereide frituursnacks naar ons land smokkelt. Bij een inval vond de politie honderden kilo's vlees en 10.000 euro's cash. Deze namiddag buien, lokaal stevig onweer nog, een vrees met maxima tot 30 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw buien, 14 graden. De dagen daarna wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het weer wel wat warmer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

de microfoon op de juiste manier inschakelen en dan komt het allemaal beter over. Ik noem jullie allemaal van harte welkom in deze nieuwe aflevering van Terug naar Toen. Een uurtje lang mag ik wederom voor jullie met heel veel plezier en muzikaal plezier uiteraard de plaatjes uitkiezen van heel lang geleden. En ze weer doen klinken bij jou in de huiskamer. Geniet ervan, dit is voor jou een uur lang Terug naar Toen.

0: blijft hem nog altijd een fantastische klassieker, hè?
1: Italia.
0: Deze Ti Amo van Umberto Tozzi. We hebben het ritme van de regen ook nog eens meegebracht van Rob de Nijs.

0: was nog eens een keer een outrage van Jim Reeves, maar gebracht door iemand daar we het niet zouden van verwacht hebben. Heel wat jaren terug nam hij een album op met natuurlijk nummers van Jim Reeves. Dit was Peter Kent. En na Peter Kent, Roy Orbison in Dreams.
1: They call a clown, they call a sandman, tiptoes to my room every night.

Orbison met zijn klassieker In Dreams. Jack Jersey kennen we uiteraard ook nog allemaal, maar het is ook heel lang geleden dat die man ooit ook in het Vlaams zong en heeft ooit het mooie nummer opgenomen Papi loopt toch niet zo snel. Die kennen we uiteraard wel van Herman van Keeken. Maar vandaag gaan we de versie draaien van Jack Jersey onder de naam Jack de Nijs.

Freddy Fender met natuurlijk een van zijn bekende hits. En jullie reacties, vrienden, die blijven ook altijd welkom via rudolfstevens@telenet.be. Heb jij soms een bepaald nummer dat je graag eens wilt terughoren in deze Terug naar Toen? Dat kan altijd. Laat het ons gerust weten. We gaan een muziek draaien van vader Abraham. En die had het destijds over een autoloze zondag.

Ja, ja, het komt ook al korterbij dus. En we zien de verlichting ook al overal dus op de straten. De kerstsfeer die komt er ook al volle bak in dus. En dat is toch altijd een mooie periode. En deze man is ook aangekomen in het land. Dus we gaan ook voor onze kleinste wat draaien. Bart Peters met dat mooie lied voor Sinterklaas.

0: blijft toch een fantastische leuke plaat om te draaien. Hè? Deze van de Blue Busters. En dit is eentje van Corrie Konings, oorspronkelijke nummer van Tammy Wynette. Maar we draaien vandaag de versie van Corrie. Hoor je niet meer zo vaak op de radio en daar dient toch ons programma voor. Terug naartoe om die pareltjes die je niet meer zo vaak hoort, terug op jullie los te laten. En zo kunnen jullie er samen met mij van genieten. Corrie, ik wil niet trouwen met jou.
1: Alleen stond ik voor het raam te staren. En ik zag

kan er blijven van genieten van die heerlijke muziek van ABBA. We gaan er ook een beetje Franstalig werk bij doen in deze Terug naar Toen. Samen met Hervé Villard.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17:00. Woensdag van 7:30 tot 14:00. Zaterdag van 8 tot 14:00. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het oude Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet. Dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
4: Zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
6: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Maaseik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
7: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shopping Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
8: Bij Schoenmode het Schoentje is er een totale uitverkoop wegens stopzetting. Na 43 mooie jaren gaan we met pensioen. De uitverkoop loopt tot einde juni, dus wees er snel bij, want op is op. Op de wintercollectie van onze gekende merken zijn er nu kortingen van 30% tot 70%. Dus nu winterschoenen kopen is later voordelig rondlopen. De zomercollectie van lederen handtassen met een korting van 20% staan nu in de aanbieding. Net zoals dames- en heren schoenen met korting tot 50% tijdens deze totale uitverkoop. Spring regelmatig eens binnen op de Voorshoveterweg 14 te Voorshoven in Goeteren. Elke week zijn er nieuwe aanbiedingen op dames- en heren schoenen. Dit is ook te volgen op onze Facebookpagina. Het Schoentje is dagelijks geopend van 10 tot 12 en van 13:30 tot 18:00. Op zaterdag tot 17:00. Zondag en maandag zijn we gesloten. Want je weet het, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
5: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
9: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
10: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, tarmcottapotten, bloembakken en zo verder.
9: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
10: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17:00. Zaterdag open vanaf 10:00. Zon- en feestdagen gesloten.
11: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geussens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gesspecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeussens.be.
12: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws.
14: Er zitten enkele verrassingen in de WK-selectie van de Rode Duivels. Zo kiest bondscoach Garcia voor Mike Penders als derde doelman. In de verdediging zijn onder meer Connie de Winter en Nathan Goy erbij. Net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor geen Nathan de Kat. Jori Tielemans is aangeduid als aanvoerder. En vooraan zijn Matthias Fernandez-Perdo en Diego Moreira erbij. De Duivels oefenen begin juni nog tegen Kroatië en Tunesië. Daarna vliegen ze naar Seattle in de VS. Op 15 juni openen de Duivels hun WK tegen Egypte. Bij de zware bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn al 24 doden geteld, onder hen 3 kinderen. Er vielen ook 47 gewonden, dat melden de hulpdiensten. Oekraïns president Zelensky spreekt van meer dan 1500 Russische drones op 24 uur tijd. In Kiev geldt vandaag een dag van rouw. De Deense koningin Margarethe is geopereerd aan een hart, dat meldt het Deense Hof. Margarethe belandde in het ziekenhuis met pijn op de borst. Ze is 86, maar stelt het goed, horen we. De koningin zal nog enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven om te herstellen. 2 jaar geleden droeg ze na 52 jaar de troon over aan haar zoon Frederik. Het is een namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig. Fris bij 13 graden, morgen eerst opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. Ook de dagen daarna nog wisselvallig.
15: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
2: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Samson en Marie. Milk Inc.
4: I will walk on water.
2: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
5: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Kwik, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
6: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
7: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
5: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
8: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine, diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw, maar ook gezuiverde petroleum- en zibrokachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop, waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol, grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi aan de Heikamp 1003 in Wolenbeersel.
9: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen, gelegen in het hartje centrum van Oostende, op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
5: Paardenliefhebbers. Gerstalsport Maas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstalsport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstalsoutlet.nl.
6: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
9: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren. Voor klein en groot. Voor jong en oud. In alle stijlen en trends. Naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier. Waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos. Weertersteenweg 276 te Molen. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
6: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook, Bloemen en Woondecoratie, Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Segersnachts, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, bus 2 te Keunrooi.
6: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: Er zitten enkele verrassingen in de WK-selectie van de Rode Duivels. Zo kiest bondscoach Garcia voor Mike Penders als derde doelman. In de verdediging zijn onder meer Connie de Winter en Nathan Goy erbij. Net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor geen Nathan de Kat. Jori Tielemans is aangeduid als aanvoerder. En vooraan zijn Matthias Fernandez-Perdo en Diego Moreira erbij. De Duivels oefenen begin juni nog tegen Kroatië en Tunesië. Daarna vliegen ze naar Seattle in de VS. Op 15 juni openen de Duivels hun WK tegen Egypte. Bij de zware bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn al 24 doden geteld, onder hen 3 kinderen. Er vielen ook 47 gewonden, dat melden de hulpdiensten. Oekraïns president Zelensky spreekt van meer dan 1500 Russische drones op 24 uur tijd. In Kiev geldt vandaag een dag van rouw. De Deense koningin Margarethe is geopereerd aan een hart, dat meldt het Deense Hof. Margarethe belandde in het ziekenhuis met pijn op de borst. Ze is 86, maar stelt het goed, horen we. De koningin zal nog enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven om te herstellen. 2 jaar geleden droeg ze na 52 jaar de troon over aan haar zoon Frederik. Het is een namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig. Fris bij 13 graden, morgen eerst opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. Ook de dagen daarna nog wisselvallig.
10: Dit was het Radio Monza nieuws.
12: Radio Monza, Freddy Nijens.
13: Het beste van het zuiden,
12: Freddy Nijens.

Zo, een hele goede middag allemaal en welkom bij het beste van het zuiden. We zijn weer vrijdag vandaag en dat betekent de 15 leukste plaatjes komen er weer aan. Is er iets veranderd? Inderdaad, er is iets veranderd. Twee hebben de lijst verlaten, dat wil zeggen we hebben dus ook twee nieuwkomers in deze week. Wie de lijst verlaten heeft, dat kunnen we al zeggen, dat is Andy van Reenen met de Eddie Wally medley en Meester Martijn met O Donna Clara. Je mag zometeen weer je radio keihard zetten, want we gaan zometeen van start met plaats nummer 15. Dat is de allernieuwste van Dina Rosita en Als ik jou zie.

0: Freddy Nijens.
1: Het beste van het zuiden. De top 15.
2: We starten deze uitzending met de nieuwkomer van Tina Rosita met Als ik jou zie op plaats nummer 15. Patrick Jochens, extra in die Monza favoriet. En Hoor bij mij op 14 is deze week blijven staan, staat 3 weken in onze lijst. En Gooi Meisters, der laatste Sertaki op 13. En dan de allernieuwste plaat van Tinus met Zorgen opzij op nummer 12. De volgende dame, die brengt in de loop van deze week ook een nieuw nummer uit. Ik heb het over Ines Schonkeren met Neem mijn hand op nummer 11, 9 weken in de lijst. En ze komt van nummer 9. Dat wil zeggen, aangeland op plaats nummer 10 uit het mooie Brabant, Jacques van Gestel en ons

0: ready? Nijens.
1: Het beste van de tijden. De top 15.
2: Zet jij je radio net aan? Een hele goede middag en welkom bij het beste van het zuiden. Elke vrijdag tussen de klok van 17 en 18 uur. Mijn naam is Freddy Nijens en jij luistert naar de radio Radio Monza. Op nummer 10 hadden we Jacques van Gestel met onze oude kroeg zijn nieuwste single. 2 weken in de lijst op nummer 10. Lindsay Lynn, zij verliest voor maar 5 plaatsen. Ze staat op nummer 9. En 10 weken in onze lijst met de Macarena. En van CDV is een pintje blijf je af. Op nummer 8, hij komt van nummer 12. 5 weken in onze lijst trouwens. Karel Verspaget, Elke Ovinch, op nummer 7. En de twee dames, Mieke en Petra. Ostummen samen, wat een mooi nummer. Op nummer 6, 5 weken in de lijst en komt van nummer 7. Het is tijd voor plaats nummer 5. Hier zijn ze, Andy en Monique. En zaterdagavond.

0: Freddy Nijens.
1: Het beste van de tijden. De top 15.
2: En zo zijn we bijna ten einde van dit programma Het Beste van het Zuiden. Op vandaag vrijdag tussen 17 en 18 uur op Radio Monza. Reageer ik door een mail te schrijven naar ons. radiomonza@telenet.be ter attentie Het Beste van het Zuiden. Of u schrijft die rechtstreeks naar mij. freddy.nijens@telenet.be. Op 5 hadden we Andy en Monique met Zaterdagavond. Ze staan zo maar liefst 8 weken in de lijst en komen van plaats nummer 6. Larissa, 3 plaatjes verlies voor haar. En Als je naast me staat. Ze staat trouwens wel 10 weken al in zijn lijst. Michael van Horik uit het Nederlandse Brabant. En Volg je pad op nummer 3. En toen net heeft u geluisterd naar Freddy Davis met De Donkere Ogen. 6 weken in de lijst trouwens. Iedereen bedankt voor het luisteren. Ik wens u een heel fijn weekend. Graag tot de volgende week. Blijf gezond. Nummer 1. Salem Segers. En tijd voor een feestje.
3: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van deze week.

0: is reclame op Radio Monza. Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Jeroen Mone, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten. Halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
1: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruidshofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
4: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48 of kijk op vdselectronics.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza. Het nieuws.
6: Vlaams minister van Omgeving Broens laat versneld onderzoeken wie er achter de illegale pesticidenlozing in de Westhoek zit, zodat de dader gestraft kan worden. In een beek in de buurt van Poperingen, die ook dient voor drinkwater, is een veel te hoge concentratie pesticiden gemeten. Wel 2000 keer wat toegelaten is. De watergroep laat weten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid en ze controleren het water om de 2 weken. Er dreigt een staking van 10 dagen in het Franstalig onderwijs tegen de besparingsplannen van de Waalse regering. De vakbonden roepen de leerkrachten op om te staken vanaf komende maandag tot en met woensdag 27 mei. Dan stemt het Waalse parlement over de plannen. Zo zouden leerkrachten in het middelbaar meer uren moeten doen voor hetzelfde loon. Voetbalclub Anderlecht veroordeelt de vernielingen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tijdens de bekerfinale van gisteren. De club gaat samen zitten met de Pro League en de Voetbalbond om de daders te identificeren. De stad Brussel is eigenaar van het stadion, maar er is veel schade. Anderlecht wil ook bespreken of de veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd wel volstonden. Bij de zware Russische bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn 24 doden geteld, onder hen ook 3 kinderen. Er viel ook 47 gewonden, melden de hulpdiensten. In Kiev geldt een nationale dag van rouw. Er komen verdeelde reacties binnen op de selectie van onze Rode Duivels voor het WK. Bondscoach Garcia verrast een paar keer, zo is Mike Penders derde doelman. In de verdediging zijn onder meer Conny de Winter en Nathan Ngoi erbij, net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor ontbreekt Nathan de Kat. Jurie Tielemans is dan weer aangeduid als aanvoerder. En vooraan zijn Matias Fernandez Prado en Diego Moreira erbij. De Duivels openen een WK op 15 juni tegen Egypte. Tim Merlier heeft de derde rit in de ronde van Hongarije gewonnen. Zijn tweede ritzege. Merlier won de massasprint voor 2 Colombianen. Gaviria en Molano. Merlier is ook opnieuw leider in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot minima 4 graden. Morgen begint zonnig. Later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en temperaturen rond 14 graden.
0: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Een hele goede avond. Dag Twan.
1: Ja, goedenavond Freddy. Vandaag ben je aan de knoppen in plaats van Hans.
0: Inderdaad, Hans heeft andere bezigheden blijkbaar.
1: Oh, Hans heeft andere verplichtingen natuurlijk. Prima dat je er bent.
0: Iemand, je hebt iemand meegebracht, Sander.
1: Ja, vandaag is een gast hier, een hele speciale gast vandaag. Het is onze vriend Maurice Monet. Maurice, welkom hier in de studio.
2: Goedenavond, fijn om er te zijn.
1: Ja, zeker. Maurice, je hebt toch al even een ritje achter de rug. Waar kom je eigenlijk vandaan?
2: Uit Vught bij Den Bosch.
1: Vught bij Den Bosch. Den Bosch, cultuurstad natuurlijk. Hè? Ja. Van Gogh Museum, die dingen allemaal. Dus daar ben je bekend al.
2: Ja, zeker. Dus ik kom al heel lang in Den Bosch. Ik woon ook al heel lang in Den Bosch, in een omstreken. En ik was inderdaad verliefd geworden op die stad, omdat er zoveel cultuur plaatsvond. Daarom is het zo'n mooie stad.
1: Ja, hertog Jan, die kwam er ook, was een Vlaming eigenlijk.
2: Ja.
1: En je kan de grachten nog helemaal in Den Bosch ook nog bevaren, ook nog als je dat wilde, met een rondrit.
2: Ja, een prachtige tocht over de Dieze zo. En ook een stukje onderkant van de stad. Is heel mooi.
1: Ja. Dus, en dat heeft je ook een beetje in de cultuur gebracht? Of,
2: Nou, dat was al eerder. Dus ik ben al heel jong eigenlijk begonnen met zingen. Omdat ik vind het gewoon prachtig om te mogen zingen en te kunnen zingen. Ja. Dus dat is eigenlijk al heel jong begonnen. Dus dat is
1: maar je jeugd, heb je die ook in Den Bosch of in de buurt in Vught doorgebracht?
2: Nee, ik kom uit Grave, een vestingstadje aan de Maas. Daar ben ik geboren.
1: Grave tegenover Nijmegen. Dus waar de Maas en het Waal bekken zijn eigenlijk. Hè? Ja. Waar de Maas eigenlijk heel breed is en bijna gelijk staat met het Maaiveld natuurlijk.
2: Ja. Ja.
1: Grave heeft ook waarschijnlijk een klein jachthaventje, denk ik. Hè?
2: Ja, dus, zeker. Hele authentieke jachthaven ligt er nog. Ja, ja.
1: Daar ben je als kind opgegroeid.
2: Ja, ja, dus daar liggen mijn kinderjaren. En al ik was 9 en toen ben ik door mijn vader eigenlijk. Die wist dat ik van zingen hield. En die heeft me zo bij... Die zei, er is een plek bij het koor vrij. En toen ben ik bij het koor gegaan.
1: Van Graven?
2: Ja.
1: Het gemengkoor?
2: Ja,
1: of,
2: dat was een kinderkoor eerst nog. En later werd dat een gemengd,
1: En wat repertoire werd daar gezongen? Ook al in het Frans? Of toch?
2: Nee, nog niet in het Frans. Dat is later gekomen. Dat Frans is op de middelbare school.
1: Dat is op de middelbare gezongen. Ja. Maar dat was het was geen kerkkoor, of toch?
2: Nou, het was eerst een kinderkoor en later moesten we ook wel bij de kerk inderdaad staan. Dat is wel authentiek van vroeger, dus daar is het ook wel een beetje begonnen. En toen en steeds meer kwamen we op verschillende plekken te staan in de omgeving. Ja. Dat is wel een combinatie,
1: En dat is waarschijnlijk ook het aanleiding geweest dat je je stem verder ontwikkeld hebt natuurlijk.
2: Ja.
1: Heb je muziekschool nog erbij gedaan of zo?
2: Ik heb heel veel les gehad, dus heel veel privélessen gevolgd. Dus ik heb wel 4 docenten gehad waar ik intensieve les van heb gehad. En dat begon net zo in de middelbare schoolperiode.
1: En dan na de middelbare hogeschool nog erbij gedaan?
2: Ja.
1: Ook in de buurt van Nijmegen? Of,
2: toen ben ik naar de hogeschool in Nijmegen gegaan. En vervolgens naar de universiteit in Nijmegen. En toen nog naar Maastricht en Brussel.
1: Ja, en wat faculteiten heb je toen gedaan?
2: Onderwijskunde.
1: Onderwijskunde, wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
2: Nou ja, ik vind het volwassen onderwijs heel belangrijk. Dus dat is een tweede leven. Dus ik vind het heel belangrijk dat mensen altijd de kans krijgen om iets nieuws te leren. Dus ik heb toen een proefschrift geschreven in de volwassen educatie.
1: Ja. En daar ben je nu nog fulltime mee bezig? Of,
2: Een deel. Dus ik ben daar ook nog een deel mee bezig. Ja, het is heel moeilijk om het los te laten, omdat we daar ook heel veel in hebben gedaan. Ja.
1: En je bent gepromoveerd in Brussel, geloof ik? Of?
2: Ja, in Brussel en Maastricht. Beide.
1: En daar is het Frans natuurlijk is ook wel een taal die jou zeer aansprak, hè?
2: Ja, dat vind ik fantastisch. Ik ben geregeld in Brussel en dan daar is natuurlijk voor een heel groot deel Frans.
1: Ja.
2: En daar is het heerlijk om te zijn door die taal.
1: Tuurlijk.
2: Ja.
1: Dus maar het Frans, je moet toch op een gegeven moment gezegd hebben, ja, dat Frans, dat vind ik zo boeiend, dat vind ik zo fantastisch. Heb je dat uit de literatuur of waar haal je dat uit?
2: Dat was het allereerste moment op de middelbare school dat we het begin kregen van de Franse taal, was ik meteen verkocht.
1: Ja?
2: Ja, ik vond dat zo mooi. Dus ik vond dat zo'n mooie taal en ik vond die ging recht naar mijn hart. Dus ik wist meteen dat ik daarmee bezig wilde zijn.
3: Toen ben je ook Franse muziek gaan beluisteren?
2: Ja. Dus toen ben ik heel veel Frans gaan beluisteren en heel veel mee bezig geweest en ook gelezen in het Frans.
1: Ja.
2: en films bekeken. Ja, ja.
1: Je hebt je helemaal verdiept in die Franse cultuur, zal ik het zo zeggen.
2: Ja, ja, ja.
1: Nou, ik ga eens vragen aan, aan Freddy of hij wat Franse muziek heeft klaarstaan om een beetje ons in te leven in het muzikale.
0: Op mijn beste Frans natuurlijk. Muziek van Jacques Brel.
1: Jacques Brel.

0: ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: ...1972 staat op mijn scherm hier, Twan.
2: Ja, dus
1: Jacques Brel.
2: Jacques Brel is natuurlijk een van de grootste Franse chansonniers hier in België. Dus van Vlaanderen natuurlijk.
3: Ja.
2: Dus daar heb je waarschijnlijk herinnering aan dit nummer.
3: Ja, het is, dit is, vind ik, oprecht het mooiste filmpje wat ik ooit op YouTube heb gezien. Dan zie je alleen zijn gezicht.
2: Mm.
3: En dat hoe hij die inleving van hem is zo bijzonder. Tot elke noot en elke letter van dat verhaal beleeft hij. Mm. Dat vind ik prachtig. Dus ik weet wel, toen ik dat filmpje zag, dacht ik... Oh ja, dat, als ik dat nou ooit een stukje kan bereiken, dan word ik heel gelukkig.
2: Ja, de manier waarop hij het ook brengt, hè, de indringendheid en alles. Maar dat is voor elk van zijn chansons is dat zo natuurlijk. Hè.
3: Ja.
2: Dus, op een gegeven moment ben je dan bezig in het koortje in Graven.
3: Ja.
2: Natuurlijk, dat overstijgt natuurlijk als je ouder wordt. Dan ga je zelf met een bandje in zee. Waarschijnlijk wel. Hè?
3: Ja, er zijn twee sporen geweest. Dus ik ben heel snel in het openluchttheater gegaan.
2: Dus echt theater spelen en zingen musical-achtig?
3: In combinatie, inderdaad. Ah. Zo in die musical-achtige gebeuren. Alleen op een gegeven moment kreeg ik de behoefte om een eigen muziek te maken. En zelf met een band aan de slag te gaan. Dus dat was het tweede spoor wat ik inging.
2: Tweede spoor.
3: En dat ben ik verder gaan uitwerken.
2: Ja, ja.
3: Dus toen kregen we een eigen band. En toen zijn we daarmee op verschillende plekken staan. Zelfs nog in een voorprogramma van Percy Sledge gestaan ooit.
2: Maar zongen jullie toen met het bandje al in het Frans? Of,
3: we hebben heel even in het Engels gedaan. Want ik was helemaal weg van Tony Bennett.
2: Oké.
3: Okay. Dus een
2: beetje jazzy-achtig.
3: Ja. Ja, dus we hebben ooit een concert gezien waarbij hij een plukt nummers zong. En dat vond ik zo fantastisch.
2: Mm-hmm.
3: Dus toen hebben we dat een heel korte periode gedaan. Maar heel snel ging het om naar het Frans. Omdat ik kon gewoon niet zonder die taal.
2: Ja. En dat is dan met diezelfde band, ben je nu nog actief of heb je een...
3: De pianist, daar ben ik altijd mee blijven samenwerken. Dus die zat in die eerste band. De drummer heb ik in die eerste band meegezeten. En toen tijdelijk heb ik een andere band gehad. Maar die zit nou weer in deze band. Dus die twee, die zitten nog steeds in de band.
2: Terug in de band.
3: Ja.
2: Dus dan, maar jij, als ik het goed begrijp, dan heb je altijd een live band. Dus hoeveel koppig je bent?
3: We zijn met z'n zevenen.
2: Zeven, nou, dat is nou wel een hele bezetting natuurlijk. Hè?
3: Ja.
2: Dus wat heb je dan allemaal in bezetting in de band?
3: Nou ja, de keys, een basgitaar, de gitaar zelf, drums. En we hebben twee backing vocals en ik dan. Ja.
2: Backing vocals, heren of dames?
3: Dames.
2: Twee dames. Ja, voor de sopraan en de alt.
3: Ja. En dan is de kleur ook mooi. Hè? Het is mooi als daar afwisselend.
2: Ja.
3: Ja.
2: Dus dan dat trek je nu de theaters mee door?
3: Ja.
2: Of daar trekken jullie al jaren festivals, theaters? Of,
3: nou, we zijn nu, ik denk dat we met de band zijn we ongeveer zo'n 2 jaar geleden begonnen. Eerst maar eens kijken van wat het bracht en wat we konden doen. En vervolgens is dat steeds meer geworden. En die backing vocals hebben zich vorig jaar aangesloten. Dus toen hebben we hem uitgebreid. Omdat we dat ook wel wilden.
2: Ja, dan krijg je die meerstemmigheid er mooi in natuurlijk. Hè.
3: Ja. En toen zijn we in de theaters gaan spelen. En binnenkort zijn we ook op festivals. En dat soort. Dus het begint nu aardig te lopen. Ja.
2: Nu, we willen toch wel eens wat eigen werk van jou horen. Want je schrijft zelf ook. Je doet vertalingen natuurlijk.
3: Ja.
2: Hè.
3: Ja.
2: En één nummertje. Odile de l'Horizon.
3: Ja.
2: Daar hebben we klaarstaan, Freddy.
3: Ja.
1: Helemaal.
2: En daar kan je misschien iets toelichten. Hoe dat je daar komt.
3: Ik werk nu samen met dit platenlabel van Edwin van Hoevelaak. En ik kwam bij hem en ik zei, ik heb één nummer, dat vind ik zo mooi, dat wil ik in het Frans omzetten. En voor de rest maakt het me niet uit. En dat was dit nummer van Ben Kramer, dat is Over de of Achter de Horizon. Mm-hmm. En dat is dat hebben we opgepakt en daar was hij enthousiast over. En ik, toen ik het hoorde, hoe hij het had vastgelegd. Ja. En dat was de start van onze samenwerking. Dus dat is Au-delà de l'horizon.
2: Daar gaan we naar luisteren.
4: We gaan hem starten.

0: wat een stem, Twan.
1: Ja, we worden verwend hier vandaag.
2: Dus echt, merci. Ja. Heel mooi.
1: Maurice, die pluimen zijn voor jou natuurlijk. Ja. Hè. Maar ik denk dat de luisteraars er ook wel door geboeid zijn door zijn mooie stem. Achter de horizon, een nummer van Ben Kramer. Maar jij hebt de tekst geschreven, geloof ik. Hè?
2: Ja. Dus zij hadden natuurlijk zelf wel die Nederlandse tekst. Maar wij hebben een eigen Franse versie ervan gemaakt. En je blijft natuurlijk altijd de basis, wil je dichtbij blijven als je een cover maakt. Ja, maar ja, de
1: inhoud, dat wil je ergens zo goed mogelijk benaderen. Ja. Maar je hebt natuurlijk de vrijheid. Het moet ook textueel en qua woordvorming en zo moeten ook kloppen met de muziek natuurlijk. Ja.
2: En dat is de uitdaging soms, want wij denken dat dat heel eenvoudig is. Maar om het naar een andere taal te krijgen. Het Frans heeft soms veel meer en soms ook veel minder woorden nodig. Ja. Dus het moet precies passen in de dynamiek van de muziek.
1: Mm, ja.
2: Dus dan komt het net iets anders uit.
1: Dat is dan een echte uitdaging.
2: Ja.
1: Maar je schrijft dus zelf teksten.
2: Ja.
1: En muziek, heb je er ook mensen voor die jou daarbij helpen? Of doe je zelf muziek schrijven?
2: Nee, de muziek die wordt gemaakt door Edwin van Hoevelaak. Dus dat is eigenlijk, we zijn daar een tandem in.
1: Mm.
2: Dus Edwin is een producer en die heeft het platenlabel Triple A Music. En met Edwin maak ik nou zo'n drie jaar de muziek. Waarbij we dus zeggen, die bekendere nummers zetten we in het Frans. En tussendoor steeds releasen we dan een eigen nummer.
1: Mm-hmm.
2: En dan begint met een idee. Dan maakt hij de melodische lijn en daar leg ik dan de tekst op.
1: En dan de uitvoering met het orkest. Iemand moet het arrangement schrijven.
2: Ja, dat regelt hij. Hij schrijft het arrangement en hij regelt dan dat het ingespeeld wordt. Dus hij kiest daar de muzikanten voor uit die dan daarmee aan de slag gaan.
1: Ja.
2: Dus en dan ontstaat er iets.
1: En dan is het repeteren natuurlijk.
2: Ja, dus dan hij laat eerst de bandleden het inspelen. Hè, dus die krijgen de mogelijkheid om het in. Dan is het gereed. En dan komt pas de stem erop.
1: Ja.
2: En meestal, op de een of andere manier klikt dat zo goed. Wij zijn meestal per nummer zijn we binnen een half uur is het gereed.
1: Mm-hmm. Omdat, nou, dat gaat al heel vlot dan.
2: Ja.
1: Dat moet ik wel toegeven. Ja. Professionals eigenlijk een beetje. Ja, of hoe moet ik het zien?
2: Ja, zo mag je het wel zien.
1: Dat is het amateurisme overstegen natuurlijk.
2: Ja.
1: Maar dat vraagt natuurlijk wel inspanning. Hè? Want je zal toch wel vaak nog moeten je stem moeten in conditie houden.
2: Ja, elke dag. Dus daar ben ik elke dag nog wel mee bezig. En dus ook voor elk optreden heb ik via die mensen die of die zangdocenten die ik heb gehad en nog steeds. Hè, ik heb nog steeds les bij twee zangdocenten.
1: Ja.
2: Ik heb daar oefeningen van die ik voor elk optreden gebruik. En elke keer probeer je daar in shape te blijven. In combinatie met sporten.
1: Ja.
2: Dan je buikademhaling goed. Dus dat vergt iets. Maar wat je ervoor terugkrijgt is zo mooi, dus dat is prima.
1: Dat geldt natuurlijk voor de andere muzikanten ook natuurlijk.
2: Ja.
1: Als je gitaar speelt of je bent backing vocal. De lat ligt vrij hoog dan.
2: Ja. Ja. En vooral, we zien dat we steeds wat meer aandacht krijgen, wat fantastisch is. Dat is natuurlijk waar je het voor doet, dat mensen kunnen genieten van je muziek.
1: Mm-hmm.
2: Dus we zien ook wel dat de lat steeds wat hoger komt te liggen.
1: Ja. Maar het is natuurlijk geen dansmuziek. Het is muziek om echt te beluisteren, om van te genieten.
2: Ja.
1: En de tekst heeft natuurlijk ook iets. Hè?
2: Ja.
1: Elk nummer heeft zijn verhaal of heeft zijn inhoud of zijn boodschappen.
2: Ja, dat is ook. Daar vind ik heel mooi. En daar vind ik bij heel veel authentieke Franse muziek ook. Ik vind dat die Fransen, die doen dat fantastisch. Hè? Die hebben heel veel nummers. Johnny Hallyday deed dat bijvoorbeeld perfect. Als je die zag performen, daar zat overal een boodschap in.
1: Ja.
2: Maar we hebben nu wel, omdat we een avondvullend programma hebben, moeten mensen natuurlijk ook, moet het ook een swing in zitten. Dus we komen nu ook wel met vlottere nummers die erin nemen.
1: En daar hebben we er eentje voor uitgekozen, Freddy. Hè? La Route du Soleil. Maar dat heeft ook een heel apart verhaal, geloof ik.
2: Ja.
1: Maurice,
2: er gaat altijd best wel veel aandacht naar het voetbal, terecht natuurlijk, naar het WK. En wij wilden de Tour de France een beetje eren.
1: Ja.
2: Dus wij dachten, laten wij nou eens een nummer maken om te laten zien dat Jan Jansen in 1968 iets heel moois heeft bereikt.
1: Ja.
2: En die Tour heeft gewonnen. Dus daarom hebben we dit nummer als ode aan hem
1: gemaakt. Iemand die uit de Lage Landen komt toch de Pyreneeën over.
2: Ja, moet je kijken. Ja.
1: Dat is zoiets, mag je dan wel zeggen. Ja. Maar dat is ook eigen werk.
2: Dit is echt helemaal eigen werk.
1: Muziek en tekst.
2: Ja.
1: We zijn heel nieuwsgierig, Freddy.
0: Ja. Ik ook. We gaan eens luisteren.

0: dat klinkt perfect.
1: Vlot, hè?
0: Heel mooi.
1: Dat is een heel vlot nummer.
2: Ja.
1: Het schiet er een beetje uit wat we het eerste nummer hebben gehoord.
2: Ja, dat klopt. Maar en dat doen we omdat we in een voorstelling, hè, we geven ook avondvullende voorstelling, willen we die balans, dat het publiek natuurlijk af en toe weg kan dromen en soms ook gewoon eigenlijk bijna de voeten van de vloer wil, wil doen.
1: Dus je hebt een mix van echte luisternummers, maar je hebt ook een mix van wat meer swingtempo en die dingen. Ja. En dat probeer je in balans te houden.
2: Ja. Ja, daar zijn we heel nauwkeurig in die voorstellingen om daar die afwisseling goed te houden.
1: Ja, ja.
2: Zodat je een heel afwisselend programma krijgt.
1: Maar als je zo'n avondvullend programma hebt, ik kan me niet voorstellen dat je al zoveel eigen werken hebt.
2: Ja, we zitten nu, ik denk dat we toch wel minstens zo'n 25 tot 30.
1: Eigen werken allemaal.
2: Ja,
1: allemaal dus die bewerkt hebt, covers die je vertaald hebt en die dingen allemaal.
2: En naast eigen muziek, dus dat is een mix. Ja,
1: toch wel.
2: Ja.
1: En een avondvullend programma, dat wil dus zeggen een drie kwartier voorstelling en een pauze en dan weer drie kwartier.
2: Ja, zoiets. Meestal benaderen we net het uur.
1: Hmm.
2: Dus twee keer een uur, zoiets.
1: Twee keer een uurtje.
2: Ja, dus je bent echt helemaal uit.
1: Ja, 2,5 uur ben je weg.
2: Ja.
1: Zit je in het theater of op het festival. Want festivals doen jullie ook.
2: Ja, ja. En dat wisselt af. Hè. Soms is dat een hele avond. Maar soms zijn het ook kortere optredens. Hè. Dan wissel je af met andere bands. Dus we staan bijvoorbeeld 11 juni op Fabriek Magnifique. Dat is in Veghel. Dat is in het midden of in het zuiden van Nederland. Mm. En daar spelen we drie kwartier. Hè, omdat we daar natuurlijk...
1: Ja, er zijn meerdere bands van bezig die zich willen presenteren. Ja. Natuurlijk. En Maastrichters natuurlijk. Waarschijnlijk ook een baken waar veel cultuur wordt. En waar het Frans ook wel beliefd is natuurlijk.
2: Ja, Maastricht heeft van nature, die hadden vroeger al een Frans festival. Weet
1: die hebben dus ook ruzie gehad met die Fransen in de tijd. Dus.
2: Dat klopt, dus daar zit het ook.
1: Ja, als je dan André Rieu, de naam alleen zegt dat er Franse invloed is natuurlijk. Hè.
2: Ja.
1: Dus Maar... Dus avondvullende programma's, eigen werken. Sommige titels, ik heb zo hier een titel staan, Le Tour de Cathédrale. Dus kathedraal, dan gaat het over grote, zachtige, monumentale gebouwen. Of hoe moet ik het, waar heb ik?
2: Ja, dit nummer, dit is het enige nummer wat we echt rechtstreeks hebben gecoverd. Dus waar we geen eigen tekst hebben gemaakt of iets dergelijks. Omdat ik dit het mooiste nummer uit Frankrijk vind. Dat gaat over de Notre-Dame.
1: Over de Notre-Dame gaat dat.
2: Er is ooit een musical geschreven over de Notre-Dame. In de jaren 90 is dat begonnen door Coquillant en Luc Plamondon. En die hebben die musical gemaakt. En dit is het openingsnummer. En daar zit twee keer een modulatie in. En dat vond ik zo'n uitdaging om te doen. Dus daarom wilde ik dit nummer maken. En Edwin vond het ook een heel mooi nummer.
1: Maar dan heb je dus eigenlijk één op één.
2: Dit is het enige nummer dat één op één is. Ons hele repertoire wat je vindt op Spotify is dit het enige één op één nummer.
1: En dat komt uit de musical eigenlijk.
2: Uit de Notre-Dame, de Paris. En dat vind ik het mooiste Franse nummer wat ik ooit in mijn leven heb gehoord.
1: Serieus?
2: Ja.
1: Echt waar, daar ben ik toch wel helemaal nieuwsgierig naar, Freddy. Dan gaan we misschien eens even draaien. Ja, starten dat.
0: Komt eraan.
3: C'est une histoire qui a pour lieu Paris le bel an de Dieu 1482

0: We werden weer zo'n beetje omvergeblazen hier.
1: Ja, inderdaad. Maar ja, de kathedraal die is ook bijna omvergeblazen. Ja. Natuurlijk, hè. Die brand heeft toch wel iets teweeg gebracht natuurlijk in Frankrijk.
2: Ja.
1: Hè.
2: Ja.
1: Maar ja, dit nummer is, gaat er een beetje over natuurlijk. Hè. Maar ik heb op internet, was ik naar jouw naam aan het zoeken. En daar kwam ik dus nog een naam tegen, Thorn. Hebben jullie daar ook? Dat is hier vlak in de buurt natuurlijk. Hè? Dat is 10 minuten ben je in Thorn van hier.
2: Ja, dat is heel dichtbij.
1: Hebben jullie daar een optreden gehad of iets?
2: Ja, en dat was een matinee, maar dan ook weer 2 uur. Dus wij zijn uitgenodigd om daar te komen spelen. Dat was in de zomer. En we hadden geluk, los van het feit dat is een openluchttheater en dat ligt prachtig. Dus dat ligt bij een soort abdij, bij een klooster. Dat is zo mooi.
1: Mm-hmm.
2: Ook een heel mooie overkapping. En het was heel warm, dus het zat vol. Het was uitverkocht, dus dat is prachtig.
1: Ja,
2: het
1: ligt vlak tegen de Maas ook natuurlijk.
2: Ja, dus mensen hadden een heerlijke... En je zit daar te kijken en te luisteren terwijl die abdij daar is. Dus
1: je zit in de natuur eigenlijk. Hè? Dat is fantastisch. Ja, er was vroeger een stift in Thorn. Dus
2: Zaten
1: de stiftdames natuurlijk.
2: Oh ja, natuurlijk.
1: Dus alle jonkvrouwen van adel, van heinde en ver. Dus die werden daar onderwezen.
2: Echt waar?
1: Dat is jouw sector. Dus die dames die werden daar in alle kunsten en in alle... Ja, echt onderwijs in het stift natuurlijk. En dan kwamen natuurlijk de adellijke mannen, die jonkmannen, die kwamen van heinde en ver daar natuurlijk naartoe om te kijken als er dan geen goede partij te vinden was. En dus het was de abdis die daar de scepter sloeg natuurlijk. Hè. En dat heeft natuurlijk gezorgd dat in Thorn heel veel handel en wandel ontstond in die tijd natuurlijk. Hè. Want als morgen een adellijke van ik weet niet waar in Duitsland naar Thorn ging, dan had hij dus wagens bij en van alles had hij bij en de paarden moesten verzorgd worden, er moest overnachtingen zijn, er moest ook gegeten worden, noem het maar op, het hele mutje. Dus Thorn was op dat moment een zeer bloeiende gemeenschap. Hè. Ja. Dus, en daar heb jij dan jouw optreden gedaan.
2: Het is ook een hele mooie plaats, hè?
1: Ja.
2: Dat wit, hè, dus noemen dat ook het witte stadje.
1: Het
2: is echt zo. Ja. En vooral als die zon, dat was op een zondagmiddag in augustus, en die zon die was echt fel. Ja, dat heeft iets heel bijzonders. Dat is zo mooi.
1: Ja, dan heb je ook, kijk, de film De Loteling, die is daar ook helemaal gedraaid natuurlijk. Dus dat zijn van die dingen allemaal. Hè.
2: Ja.
1: Dus je hebt dan toch wel een cultuurhistorische stadje waar je een fantastisch optreden gehad hebt.
2: Ja, daar hebben we ook echt van genoten.
1: Maar kijk je er nog naar uit om iets dergelijks hier nog in de buurt ergens te doen?
2: Ja, zeker. Dus we staan er ook heel veel voor open. Dus om de openluchttheaters weer in te gaan. En dat doen we ook wel. En we hebben een nieuw programma. En daar trekken we meteen mee de theaters in straks in het najaar. Daar worden wij ook heel gelukkig van als we dat mogen doen natuurlijk.
1: Ja, de mensen die in die sector zitten, die meeluisteren. Ja. Er is nog een markt voor hun als ze bij jou terecht kunnen natuurlijk.
2: Zeker, dus, zeker. Ja.
1: Maar we hebben nog een heel mooi nummer klaarstaan. En dat is een nummertje dat je toch wel doet denken aan Lisbeth List.
2: Ja, ik heb ooit... Ik ben fan van Lisbeth List. En nog steeds wel. Ze is er helaas niet meer. Maar ik vond haar, haar vertolking van het lied heel mooi. Mm. En we hebben... Dus ik heb toen via kregen we het voor elkaar dat we een avondvullend programma samen mochten brengen. En zij heeft nummers van Frank Boeien gezongen. Op een gegeven moment. Ja. Frank Boeien heeft haar ook nummers voor haar gemaakt. En eentje was De Verzoening. En in dat avondvullend programma wilde ik heel graag met dat nummer wilde ik een duet met haar zingen. En dat hebben we gedaan. Omdat ik dat nummer vond ik heel mooi. Hè. Dat gaat over als je dan toch weer terugkomt bij je geliefde. En ik vond Lisbeth List fantastisch. Zij zei tegen mij, wij hebben een paar keer afgesproken voordat we dat programma gingen doen. Om elkaar beter te leren kennen. En ze zei, ik ben een vertolker van het lied. Dat vond ik zo mooi. Dus dat was, ze zei dat ze een vertolkster was. Mm. En dat heb ik onthouden. En dat wilde ik ook heel graag zijn.
1: Dat is eigenlijk jouw voorbeeld. Hè? Daar kijk je naar op eigenlijk.
2: Ja, mijn bassist stond in de coulissen. Daar was dus, en toen was ze echt al... was een van haar laatste optredens. En die zei toen... die keek me aan en die zei... Zij was aan het zingen. Hè, naar het publiek toe. En toen zei hij, zo moet het. zei ik, ja, dat klopt, zo moet het.
1: Ja, zo moet het, ja. Ja. Dat is een beetje een idool van jou,
2: ja.
1: Zo mag ik het zeggen.
2: Ja,
1: ja, ik ken Liz toen uit mijn jeugd, toen was ik 17 jaar, of 16, 17 jaar. En toen had ze dus een LP gemaakt, ik weet niet meer precies hoe ze heette, maar dat waren allemaal vertalingen van Mikis de Jodorakis.
2: Oh ja.
1: In die tijd, hè, dus was het, dat is 50 jaar geleden.
2: Ja.
1: Dus,
2: en maar ze was best vernieuwend voor die tijd. Ja, dus ze haalde ook, en zij heeft ook nummers van Breil in het Nederlands gezet.
1: Ja. Dus, maar dat is eigenlijk van de eerste keren dat ik eigenlijk kennis maakte met haar muziek, zal ik het zo zeggen. Nou, dan krijg je die periodes nog met Chaffee en die dingen allemaal natuurlijk. Dat zijn er meer populairdere dingen, zal ik het zo zeggen. Dus, maar jouw bewondering voor Lisbeth List, ja, daar kunnen we toch ook een liedje van draaien, geloof ik, Freddy. We hebben nog iets klaarstaan.
0: Tuurlijk. Ja. Zullen we starten?
1: Ja, doe maar.

0: Verzoening, hè? Nummer van...
1: Hij is van Frank Boeien. Frank Boeien. Heeft het uitgevoerd.
0: Ja.
1: Hij zelf ook hoor, maar zij ook.
0: Ja, beste luisteraars, we zitten hier nog altijd met onze Maurice Monet. Hè? Alias Maurice de Grepen, geloof
1: ja,
0: ik. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: En die deint er niet voor terug. Die heeft dus een eigen nummer, Ombras.
1: Ja.
0: Omhelzing of...
1: ja, omarm.
0: Omarming.
1: Ja.
0: Zo mag je het vertalen natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Dat is je laatste nieuwe nummer eigenlijk. Hè?
1: Ja, dus we hebben samen met Edwin hebben gekeken welke nummers vinden wij nou mooi. En willen we over de landsgrens heen krijgen. Mm-hmm. En dat was met dit. Bluff heeft prachtige teksten. Hè, de band uit Nederland. En dus we hebben twee nummers van Bluff omarmd. Waarvan deze de laatste is.
0: Ja.
1: Dus eerst Mooie Dag en nu deze. En dat gaat goed. Dus we zien dat dat meerdere plekken van de wereld omarmd
0: dus,
1: wordt.
0: Het is een muziek van Bluff eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus, maar jij hebt er een nieuwe Franstalige tekst opgeschreven natuurlijk.
1: Ja.
0: Van wanneer is deze op de markt?
1: Deze is nog niet zo lang op de markt. Ik dacht dat het maart was volgens mij.
0: Dus dat is pril. Dat is nog heel fris. Is die een beetje ingeslagen op het eerste moment?
1: Ja, wat mooi is, is we hebben die twee nummers van Bluff omarmd. En die vanaf het eerste nummer hebben we hem ook gestuurd naar Canada en naar Frankrijk. En dan werd hij opgepakt. Dus daar zijn ze ook te horen.
0: Ja.
1: Dus dat is heel
0: Dat is heel positief. Ja. Dat is internationaal, zal ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: Maar ja, dus in Nederland is toch wel gevoelig voor Frans chansons. Dat begrijpen we wel. Hè. Maar hier in België hebben we natuurlijk een half land. Wat helemaal Franstalig is natuurlijk.
1: Ja.
0: Hè. Dus leuk. Hè. En daar, er zijn toch ook wel prachtige dingen. Misschien is er ook nog een markt voor jou.
1: Het lijkt ons fantastisch om daar te staan. Ik heb een groot hart voor heel België.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik zou het fantastisch vinden om ook in die regio een plek te krijgen. Dus dat willen we heel graag. Het is wel een beetje een droom.
0: Misschien horen ze ons een leuk vandaag.
1: Het zou toch mooi zijn.
2: We zijn er te ontvangen natuurlijk.
1: Nou.
2: Via DB+.
1: Nou, dan moet 100%. Het toch lukken.
2: Ja. Ja. Zeker weten.
0: Dus bij deze, ze zijn gewaarschuwd. We hebben hier een fantastische artiest zitten. Een prachtige stem. Prachtige band heeft die ook natuurlijk.
1: Ja.
0: Zijn met een zevenkoppige band.
1: Ja.
0: Dus backing vocals en alles erop. Dus het is het neusje van de zalm natuurlijk.
1: Nou, we komen graag.
0: Ja.
1: Ja.
2: Wij moeten
0: misschien kunnen we jou hier nog een keer op ons voor elkaar met elkaar ontmoeten.
1: Ja.
0: Maar waar kunnen de mensen jou bereiken als ze interesse hebben?
1: Het makkelijkste is via onze website www.mauricemonet.com en als je daar kun je iets achterlaten en contact opnemen en dan wordt het meteen geregeld.
0: Nou. Dat gaan we doen. We gaan afscheid nemen stilaan.
2: Dus anders kunnen we ons nummer niet meer draaien.
0: Anders kunnen we ons nummer niet meer draaien.
2: Ik zal misschien... stilletjes starten.
0: Ja.
2: Bedankt, Maurice.
1: Heel graag gedaan. En het was fantastisch om hier bij Radio Monza te mogen zijn.
2: Heel fijn.
1: Dank.
0: Wij krijgen volgende week Jacques van Gestel op bezoek.
2: Oh, leuk.
0: En zondag is er zondagmatinée met Miss Lana, Valère, Bram van de Ven en Herman en Anita.
2: Voilà. Hey, fijn weekend allemaal.
0: Fijne avond.
1: Hetzelfde. Nog.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containerverhuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
1: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
2: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
1: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
2: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
3: Zondag matinee op zondag 17 mei. Met optredens van Nislana, Valère, Bram van de Ven, Herman en Anita. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Essenstraat 1 plus 2 keer in Rooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
0: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
4: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23. Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
6: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Dilsen of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166. 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
3: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunroe, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be. Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplete Keunroe.
7: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
8: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilsen, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
9: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine. Diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw. Maar ook gezuiverde petroleum- en zibro-kachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol, grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi aan de Heikamp 1003 in Molenbeersel.
6: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
8: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws. Ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen kunnen binnenkort videoconsultaties doen, zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Hij noemt het een nuttige aanvulling op gewone zorg. Maar de beroepsvereniging van kinesitherapeuten verwacht er weinig van. Iets van het kind met het badwater weggooien. De eerste afspraak moet sowieso fysiek zijn en ze mogen maximaal 2 videoconsultaties na elkaar doen. En de patiënt mag altijd zelf kiezen wat hij wil. In Leuven zijn 3 extra verdachten opgepakt in het onderzoek naar de schietpartij van de vorige zondagavond in Kesselo. Dat gebeurde tijdens huiszoekingen, meldt het parket. 3 minderjarigen van 16 en 17, 2 van hen zijn in een gesloten instelling geplaatst, de derde is vrij onder voorwaarden. Eerder werd ook al een jongen van 16 opgepakt. Bij de schietpartij raakte een jongen van 17 gewond, een tweede kreeg raken klappen. Voetbalclub Anderlecht veroordeelt de vernielingen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tijdens de bekerfinale van gisteren. De club gaat samen zitten met de Pro League en de Voetbalbond om de daders te identificeren en te straffen. De stad Brussel is eigenaar van het stadion en er is ook vrij veel schade. Anderlecht wil ook bespreken of de veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd wel volstonden. Het staatsbezoek van Amerikaans president Trump aan China heeft politiek weinig opgeleverd. Onder meer over Taiwan is er wel gepraat, maar niks afgesproken, aldus Trump. China wil Taiwan weer inlijven, maar de VS wil dat niet en levert wapens aan Taiwan. China wil dat dat stopt, maar dat lijkt de VS niet van plan. Volgens Amerikaans buitenlandminister Rubio verandert er voorlopig niets. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit in de Ronde van Italië gewonnen met aankomst bergop. Vingegaard reed alleen over de streep. De Oostenrijker Gall werd 2e op 13 seconden. De Australiër Hindley 3e op een goede minuut. De rozentrui, de Portugees El Aljo, verloor bijna 3 minuten op Vingegaard, maar blijft leider. En in de Ronde van Hongarije heeft Tim Merlier zijn 2e ritzege beet. Hij won de 3e etappe in de massasprint en is opnieuw leider. Vanavond en vannacht klaart het op, koelt af tot 4 graden. Morgen zonnig, zonnig begin, maar later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien, 14 graden. En begin volgende week nog steeds regenachtig. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer. Vanaf woensdag 20 graden, in het Pinksterweekend zelfs 25 graden en meer.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.

vrijdagavond, 15 mei 2026. Van harte welkom. Een nieuw uur, het geluid van toen. Nee, geen 1 uur, maar 2 uur. Van 7 tot 9. De Doobie Brothers waren dat met hun derde single die ze uitbrachten. Long Train Running. Goed voor een 12e plaats in de hitparade.

Onder het motto De laatste zal de eerste zijn. Dit was de beste single van de formatie Yes, uitgebracht in 1983. Onward over Lonely Heart, goed voor een tweede plaats in de top 40. Welkom, dit is Radio Monza. Tot 10 uur op deze vrijdagavond.

Terug naar 1972 met de Temptations en Papa was de Rolling Stone. Wie zou dat niet graag hebben gezegd destijds, dat zijn papa iemand was van de Rolling Stones?

de allereerste hit zingen voor Falco uit Oostenrijk met Der Commissar. Normaal gezien ging ik vandaag 2 uur lang plaatjes draaien uit het Eurovisie Songfestival. Maar er is heel veel tegenspraak de dag van vandaag. Daarom gaan we er een paar doen. Eentje om nooit te vergeten. De Belgische inzending.

De Belgische inzending van 43 jaar geleden. Pas de deux met Rendezvous. En met deze single bereikten ze de allerlaatste plaats destijds. Laat ons hopen dat het morgen heel wat beter gaat. Heb jij ook een favoriete Euro Song Festival plaat? Laat het ons gewoon snel weten.

28 minuten na 7 uur geworden op deze vrijdagavond. Van harte welkom hier bij Radio Monza. Nena was dat met 99 Love Balloons, uitgebracht in maart 1983 en goed voor een eerste plaats in de hitparade.

Een geweldige discoplaat uit de jaren 70 van Billy Paul en Only the Strong Survive hier bij Radio Monza. Tot 9 uur het geluid van toen en daarna gaan we 1 uur lang naar de 90s.

Albert Hammond met de Free Electric Band. Wie gisteren naar de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival heeft gekeken, heeft een optreden kunnen meemaken van Boy George. Maar wij gaan hem draaien uit die goede periode, toen hij nog hits scoorde.

Art Garfunkel met zijn goede vriend Simon. Dat was onze op één na laatste plaat. Je krijgt er van mij nog twee. Wat dacht je van de volgende? Een gouden ouwe van Fats Domino. En My Girl Josephine.

Onder het motto Let Twist was dit Fats Domino met My Girl Josephine. Uitgaan in dit eerste gedeelte doen we met deze. Ben E. King, Stand By Me, tot na 8 uur.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooy, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
4: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooy bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooy verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooy en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
5: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooy op de rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
8: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen kunnen binnenkort videoconsultaties doen, zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Hij noemt het een nuttige aanvulling op gewone zorg. Maar de beroepsvereniging van kinesitherapeuten verwacht er weinig van. Iets van het kind met het badwater weggooien. De eerste afspraak moet sowieso fysiek zijn en ze mogen maximaal 2 videoconsultaties na elkaar doen. En de patiënt mag altijd zelf kiezen wat hij wil. In Leuven zijn 3 extra verdachten opgepakt in het onderzoek naar de schietpartij van de vorige zondagavond in Kesselo. Dat gebeurde tijdens huiszoekingen, meldt het parket. 3 minderjarigen van 16 en 17, 2 van hen zijn in een gesloten instelling geplaatst, de derde is vrij onder voorwaarden. Eerder werd ook al een jongen van 16 opgepakt. Bij de schietpartij raakte een jongen van 17 gewond, een tweede kreeg rake klappen. Voetbalclub Anderlecht veroordeelt de vernielingen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tijdens de bekerfinale van gisteren. De club gaat samen zitten met de Pro League en de Voetbalbond om de daders te identificeren en te straffen. De stad Brussel is eigenaar van het stadion en er is ook vrij veel schade. Anderlecht wil ook bespreken of de veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd wel volstonden. Het staatsbezoek van Amerikaans president Trump aan China heeft politiek weinig opgeleverd. Onder meer over Taiwan is er wel gepraat, maar niks afgesproken, aldus Trump. China wil Taiwan weer inlijven, maar de VS wil dat niet en levert wapens aan Taiwan. China wil dat dat stopt, maar dat lijkt de VS niet van plan. Volgens Amerikaans buitenlandminister Rubio verandert er voorlopig niets. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit in de Ronde van Italië gewonnen met aankomst bergop. Vingegaard reed alleen over de streep. De Oostenrijker Gall werd 2e op 13 seconden. De Australier Hindley 3e op een goede minuut. De rozentrui, de Portugees Elalio, verloor bijna 3 minuten op Vingegaard, maar blijft leider. En in de Ronde van Hongarije heeft Tim Merlier zijn 2e ritzege beet. Hij won de 3e etappe in de massasprint en is opnieuw leider. Vanavond en vannacht klaart het op, koelt af tot 4 graden. Morgen zonnig, zonnig begin, maar later stijgen kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien, 14 graden. En begin volgende week nog steeds regenachtig. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer. Vanaf woensdag 20 graden, in het Pinksterweekend zelfs 25 graden en meer.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Zes minuten na acht uur geworden. Welkom in het tweede gedeelte van het geluid van toen. Uit 1984, onze eerste plaat in dit tweede gedeelte. Queen met I Want to Break Free. Daar hangt een hele leuke anekdote aan vast, maar we gaan die lekker niet vertellen. De volgende plaat die we gaan draaien...

tot 9 uur op deze vrijdagavond. Het beste uit de jaren 60, 70 en 80. Daarna 1 uur lang het beste uit de jaren 90. Wij gaan verder hier bij Radio Monza met Whitney Houston. I wanna dance with somebody who loves me.

De eerste nummer 1 hit voor Whitney Houston in 1987 met I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. En pas 5 jaar later kwam haar tweede nummer 1 hit en dat was I Will Always Love You. Goedenavond Kinroy, goedenavond Mazijk. Het is 8:15 geworden tot 9 uur. Het beste uit de jaren 60, 70 en 80. Wat zei ik nu net? Het beste? Ja, hier is Tina Turner.

Wat een mooie plaat van de Schotse formatie Simple Minds met Belfast Child. En je gaat me niet geloven, maar deze plaat heeft nooit in de top 40 in Nederland gestaan. Aan wie zijn oren moet ik hier eens komen trekken? 26 minuten na 8 uur bij Radio Monza tot 9 uur. Het geluid van toen met een terugblik naar het Eurovisie Songfestival van vele, vele jaren geleden. Alpha Beta, Abani B.

Binnen enkele platen op aanvraag Sandra Kim met J'aime la vie. Maar dit was Abani B, een plaatje ergens uit die jaren 70. Maar eerst deze, die lag al klaar op onze linkerkant. Uit 1980, Stephanie Mills. Met de Never Knew Love Like This Before. Goed voor een eerste plaats in de top 40.

Uit het najaar van 1980, Stephanie Mills met I Never Knew Like This Before. En 4 jaar later kwam haar tweede en laatste single op de platenmarkt, getiteld The Medicine Song. En daarmee bereikte ze ook een top 10 in Nederland en Vlaanderen. Deze plaat deed het goed bij ons. Natuurlijk deed hij het goed bij ons, maar ook in Nederland. Over wie heb ik het nu? Ik zeg 1986 en ik zeg Eurovisie Songfestival. Dan zegt u met z'n allen, ja, Sandra Kim. J'aime, j'aime la vie.

0: 40 jaar geleden zorgden ze voor een uniek gebeuren. België won het Eurovisie Songfestival en we wachten nog steeds op een tweede keer. Sandra Kim dus met J'aime, j'aime, lovey. Dit is Spandau Ballet op Radio Monza met de single Gold.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I

Spandau Ballet met Gold samen met die andere geweldige hitsingle van hun Only When You Leave bereikten ze een tweede plaats in de top 40. Even kijken naar onze klok, 16 minuten voor 9 uur.

Dankzij deze plaat van Andrea True Connection zijn we toegekomen aan onze laatste vocale in het tweede gedeelte. Rob de Nijs met Malle Babbe. Graag tot na 9 uur. Je schuim.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Is iedereen er klaar voor?
2: Ja.
1: Mag ik dan nu beginnen?
2: Oké.
3: Exciting and entertaining.
4: Get on up.
3: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
5: Ladies and gentlemen,
6: brothers and sisters,
3: the party starts here.

6 over 9 op deze vrijdagavond. Debuutsingle van Kim Appleby na het wegvallen van zusje Mel. In Mel en Kim uit 1990, Don't Worry.

dit in Vlaanderen. Everything's Gonna Be Alright uit 1997. BFI, Why Not Jazz, na deze van Robin Hess. Show Me Love.

Het nummer waarin Engel de tekst All Aboard the Night Train voorkomt, werd in een aantal Europese landen een hele grote dance hit. Het behaalde een 9e plaats in Nederland en een 25e plaats in Vlaanderen. Afkomstig uit Spanje, Caddock met The Night Train.

Niet meer stuk dankzij de classics from the 90s. The Out Air Brothers waren dat met de Don't Stop Wiggle Wiggle. De nummer 1 in Ierland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Nog zo'n geweldig nummer, dit keer uit 1996. Sash met Encore une fois. Uitgaan op deze vrijdagavond doen we met Apotheotis en O Fortuna. Bedankt voor het luisteren. Nog veel plezier met de collega's hier bij Radio Monza. En nog een fijne.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Herr Neumann, so schüchtern.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be